En dat was John Barry met een studioorkest. U hoorde fragmenten uit de film Petulia. En we gaan verder met fragmenten uit de film Ruby Cairo uit 1993... met zang van Luna Hegar, Christina Nichols en Kim Ballard. En de teksten zijn geschreven door Cynthia Hagens en Graham Clifford. Wederom een studioorkest onder leiding van John Barry met Otmar Liebert en Doug McCaskill, flamenco-gitaar.

En tot besluit van deze aflevering van Sound of Movies, met filmmuziek van John Barry, heeft u kunnen luisteren naar fragmenten uit de film Ruby Cairo uit 1993, met zang van Luna Hegar, Christina Nichols en Kim Ballard. Teksten waren van Cynthia Hagens en Graham Clifford. U hoorde een studioorkest onder leiding dus van John Barry, met Otmar Liebert en Doug McCaskill flamingo gitaar. Deze aflevering van Sound of Movies werd wederom samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies, waarin u als gewone kunt luisteren naar klassieke filmscores. In deze aflevering filmmuziek van de componist Misha Spoljansky, geboren in Rusland in 1898 en overleden in Engeland in 1985. De familie Spoljansky ontvluchtte Rusland toen

De revolutie begon in 1905 en vertrok naar Duitsland. Toen Hitler daar aan de macht kwam, vluchtte de familie opnieuw. Toen naar Engeland. En daar kon Spoljansky direct aan de slag bij Alexander Korda van London Films. Luister om te beginnen naar Spoljansky's muziek bij Sanders on the River. Een avonturenfilm van Alexander Korda uit 1935. U hoort het BBC Concert Orchestra onder leiding van Roman Gamba.

U luistert naar filmmuziek van Misha Spolyansky. De drie songs die u net hoorde schreef hij voor de avonturenfilm van Alexander Korda uit 1935, Sander on the River. De nu volgende muziek componeerde Spolyansky voor The Ghost Goes West, een humoristische fantasiefilm van René Clair uit 1935. Opnieuw is hier het BBC Concert Orchestra onder leiding van Roman Gamba.

Misha Spolianski's muziek bij The Ghost Goes West. Een film van René Clair uit 1935. Dan is hier Spolianski's muziek voor The Man Who Could Work Miracles. Een komische fantasiefilm van Lota Mendes uit 1936... naar het korte verhaal van Herbert George Wells. Hier is opnieuw het BBC Concert Orchestra onder leiding van Roman Gamba.

The Man Who Could Work Miracles, een komische fantasiefilm van Lota Mendes uit 1936. En dit was de muziek erbij van Mischa Spoljansky. Spoljansky componeerde voor King Solomon's Mines, een avonturenfilm van Robert Stevenson uit 1937, de nu volgende muziek.

Met de carrière van Carlo Rustichelli gaat het de goede kant op. In hetzelfde jaar als Alfredo Alfredo, 1972 dus, wordt hij uitgekozen door de grote Amerikaanse regisseur Billy Wilder, die een fan is van de films van Pietro Germi, die dus op zijn beurt Rustichelli's vaste regisseur is. Voor de comedy Avanti van Billy Wilder mag Rustichelli de originele muziek schrijven en bestaande muziek bewerken. Het is ook zijn enige Amerikaanse opdracht. Avanti is een bewerking van een niet zo succesvol Broadway-toneelstuk, waarin een Amerikaan naar het Italiaanse eiland Ischia gaat om zijn verongelukte vader te begraven. En daar ontdekt hij dat zijn vader een affaire had gehad met een vrouw die bij datzelfde ongeluk ook is omgekomen. En van die vrouw loopt er op dat eiland een mooie dochter rond en die is wel van de affaire op de hoogte. Billy Wilder regisseert voor de vijfde keer Jack Lemmon in de hoofdrol, maar stopt verder zoveel mogelijk Italianen in de cast en de crew. Opnamen worden gemaakt bij Capri en Sorrento en in de studio's in Rome, zodat de film als één lange reclamefolder is voor Il Bel Paese. Componist Carlo Rustichelli draagt hier in belangrijke mate toe bij. Zijn score ademt mandolines, accordeon en tarantella-ritmes. Hij moet namelijk bestaande folklore-dansen verwerken in zijn eigen muziek, omdat Wilder de hele score wil baseren op Italiaanse volksliedjes. Zo zijn Senza Fine, La Luna, Palcoscenico en Un'ora sola ti vorrei instrumentaal verwerkt in de achtergrondmuziek. We gaan luisteren naar de score gedirigeerd door Gianfranco Prenizio.

U hoorde filmmuziek, gecomponeerd door Carlo Rustichelli voor de film Avanti, met in de hoofdrol Jack Lemmon. En tot zover deze aflevering van Jazz in de Film, voor de derde keer dus gewijd aan het werk van Carlo Rustichelli. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenburg.

En dat was muziek van Sir William Herschel. De 8e symfonie in C-klein uit 1761 door de London Mozart Players onder leiding van Matthias Bamert. Het slotonderdeel van dit programma Donder, Bliksem en Maneschijn, een programma-serie over thema's uit de weer- en sterrenkunde in de muziek. Met als rode draad deze 18e-eeuwse astronoom, muzikus en componist Sir William Herschel. Samengesteld door Freek Rijmerink met weerkundige adviezen van Harry Geurts.

Welkom bij het filmmuziekprogramma van de Concertzender The Sound of Movies. En deze keer deel 12 over jazzcomponist Lalo Schifrin. THX 1138, dat is een science fiction film van George Lucas uit 1970. Lucas bewerkte hiervoor een korte film die in zijn studietijd al had gemaakt. Het menselijk ras is in deze film geherhuisvest onder de grond en wordt gedrogeerd gehouden om de menselijke emoties te onderdrukken. Een arbeider met de naam THX 1138 stopt met het innemen van de drugs met alle gevolgen van dien. Hoofdrollen voor Robert Duvall en Donald Pleasence. Hier is de muziek van Lalo Schifrin, de zogenaamde source muziek uit deze film THX 1138.

En dat was de zogenaamde source muziek voor de film THX 1138 van George Lucas. De muziek van Lalo Schifrin. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist. Dit is trouwens The Sound of Movies, het filmmuziekprogramma hier bij de Concertzender. Gaan we naar de Oosterman Weekend. Dat is een thriller van Sam Peckinpah uit 1983. Naar de gelijknamige roman van Robert Ludlum, waarin de host van de nieuwsshow door de CIA wordt overtuigd van het feit dat de gasten die hij het weekend heeft uitgenodigd een samenzwering hebben beraamd die de nationale veiligheid bedreigt. Hoofdrollen voor Rutger Hauer, John Hurt en Dennis Hopper. Het gaat dus allemaal over de film The Oosterman Weekend uit 1983. Hier is de muziek ervan, een complete heropname met een studioorkest onder leiding van de componist Lalo Schifrin.

U luistert naar Tussen Concertzaal en Filmtheater, waarin klassieke filmmuziek van Eric Wolfgang Korngold. In deze aflevering de muziek die hij schreef voor de film The Adventures of Robin Hood, een avonturenfilm van Michael Curtis en William Keighley uit 1938. Luistert u verder naar het Moskou Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg.

Het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg met de klassieke filmmuziek die Erich Wolfgang Korngold schreef voor de film The Adventures of Robin Hood, een avonturenfilm van Michael Curtis en William Keighley uit 1938. Dit was Tussen Concertzender en Filmtheater. Samenstelling Kees Hogenbirk.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. Deze keer laten we u de muziek voor River Queen horen. Een film van Vincent Ward. Op muziek gezet door Carl Jenkins. Het London Symphony Orchestra staat ook onder leiding van de componist Carl Jenkins.

In ons programma Tussen Concertzaal en Filmtheater heeft u geluisterd naar de score voor de film The Seahawk van Erich Wolfgang Korngold. U hoorde de BBC Philharmonic onder leiding van Roemon Gamba. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dinsdagavond 6 mei organiseert de concertzender in de Amstelkerk in Amsterdam een sprankelend benefietfestival met optredens van violiste Lisa Vertschman, het Ragazze Kwartet, de jazzsaxofonist Juri Honing, pianist Guus Jansen, blokfluitist Erik Bosgraaf, het Rosa Ensemble met Eefje de Visser en de Amsterdam Kletsmer Band. Kaarten voor dit unieke benefietconcert zijn verkrijgbaar voor €35 aan de zaal, via onze website of bij Concerto of Broekmans en Van Poppel in Amsterdam. Met dit kaartje beleeft u niet alleen een prachtige avond, u ondersteunt ook nog eens de concertzender. Dus wie weet tot dinsdag 6 mei, 8 uur 's avonds in de Amstelkerk.

Dit is de Concertzender met het filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Straks de muziek van Benjamin Britten voor de film The Way to the Sea. Nu eerst de muziek van Laurens van Rooyen voor de film A Fair Play. Een romantische thriller van Roland Kerbos uit 1995 met Derk de Lind in de hoofdrol. U hoort het Metropole Orkest onder leiding van Dick Bakker met zang van Mandy Huyts.

Dat was de muziek van Stephen Parsons en Frances Haynes voor Split Second. Een actie, horror en science fiction film uit 1992 van Tony Malem met in de hoofdrol Rutger Hauer. Dit was het filmmuziekprogramma Ongehoorde Scores, voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de concertzender met The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, vandaag aandacht voor Elmer Bernstein. Ik noem u even de diverse thema's in chronologische volgorde. Sudden Fear, The Man with the Golden Arm, Take 5, Sweet Smell of Success, Anna Lucasta, The Red Race, Saints and Sinners, Walk on the Wild Side, Hop, Skip, But Jump en Jubilation. Maar we beginnen met Red Race. U hoort een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein met Joe Mondragon bas, Ted Nash alt sax, Don Fagerquist en Pete Condoli trompet, Milt Bernard trombone, Bob Cooper tenor sax, Bob Bain gitaar, Shelly Mann drums, Russ Freeman piano, Bud Schenk bariton sax, Francisco Aguabella bongos en Ronnie Lang fluit.

Dat was Hop, Skip, But Jump, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein. En datzelfde studioorkest hoort u nu als eerste in Saints and Sinners.

Walk on the Wild Side was het laatste nummer, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein. Muziek uit de reeks Jazz in de film vandaag. Tot slot jazzmuziek uit The Silencers. The Silencers is een actiecomedie van Phil Carlson naar de roman van Donald Hamilton over geheimagent Matt Helm, een rol van Dean Martin. Teksten van Mac David, zang Vicky Carr en u hoort het studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein.

In Ongehoorde Scores hoorde u vandaag de score van Carl Wolfolk voor de film Brother Man. En dat werd uitgevoerd door The Final Solution. En dat zijn Daryl Kennedy, Ronnie Kennedy en Alan Brown en John Banks. Dit programma werd samen...

U luistert bij de Concertzender naar een aflevering van The Sound of Movies. Voor de 317e keer aandacht voor jazz in de film. En voor de tweede keer aandacht voor Jacques Louché vandaag. De Franse componist en bandleider Jacques Louché is geboren in 1934 en overleden in 2019 op 84-jarige leeftijd. Hij is volgens meerdere websites bekend van Inglourious Basterds, de postmodernistische oorlogsfilm van Quentin Tarantino. En daarin heeft de cinefiel Tarantino inderdaad in 2009 naast veel Morricone drie stukjes Louché geplakt. Op de soundtrack-cd van de film is het main theme, ofwel het hoofdthema, van Dark of the Sun terechtgekomen. Leuk voor Louché, maar hij verdient om beroemder te zijn vanwege de Bach-bewerkingen met zijn Playback-trio en met zijn film- en televisiemuziek. Wanneer Louché in fase promoveert van televisiewerk naar speelfilmscores, is een van de eerste voorbeelden het sociale drama You Only Live Once, die in hetzelfde jaar uitkomt als de James Bond-film You Only Live Twice, en dat is 1967. De verwarring betreft dan alleen de titel voor de Amerikaanse markt, want de Franse productie heet officieel Tu serais terriblement gentil. De film is geregisseerd door de Nederlander Dirk Sanders en zijn vrouw, Karen Blanc-Renon, speelt de hoofdrol. Sanders is in 1933 geboren in Buitenzorg, en dat ligt in Nederlands-Indië, toenmalige Nederlands-Indië, en hij is overleden in Parijs op 68-jarige leeftijd. Hij begon zijn carrière als balletdanser, werd vervolgens choreograaf en tenslotte acteur en regisseur. En hierdoor rolde hij door naar het maken van deze film dus en film en meerdere documentaire series over dans. Het verhaal van Tu serais terriblement gentil is betrekkelijk eenvoudig. Een jonge alleenstaande moeder werkt als model en wordt in een bar verliefd op een jongen. Onder de emoties in deze relatie zijn er de emoties van ouderschap, verantwoordelijkheid en verlatingsangst, die mooi ondersteund worden door de kaleidoscopische scores van Jacques Louché. De sfeer van de jaren 60 is prominent aanwezig door het geluid van de funky elektrische piano, roffelende percussie en hippe beatritmes. We gaan luisteren. De muziek wordt uitgevoerd door Jacques Louché et son orchestre.

Hoe komt die Quentin Tarantino nou aan een trek uit The Dark of the Sun? Een obscure actiefilm uit 1968, zou je zich kunnen afvragen. Nou, gewoon omdat het toevallig Luciers grootste verkoopsucces was op filmmuziekgebied. De film heette officieel The Mercenaries en in Nederland werd de film uitgebracht onder de titel De Laatste Trein uit Katanga. De huurlingen, want zo is de titel vertaald, trekken als bende onder leiding van hun kaptein, een rol gespeeld door Rod Taylor, rond in Congo. Het land wordt verscheurd door een burgeroorlog, wat de privésoldaten alle kans geeft om, in opdracht van de zittende president, achter een lading diamanten ter waarde van $50 miljoen aan te gaan. En het eindigt in een orgie van geweld tussen VN-veiligheidstroepen, opstandelingen, vluchtelingen en elkaar, want huursoldaten zijn altijd te koop. Jacques Louchet deed zijn eigen orchestraties voor een symfonieorkest van 70 man en het was een luxe die hij nog nooit had mogen proeven. En daarom noemde hij de Mercenaries een van de beste scores die hij heeft geschreven. We laten de vier jazzgetinte stukken horen uit de score en Louchet dirigeert hierbij zelf het studioorkest.

U hoorde de muziek van Gene Page voor Blackula, een horrorfilm uit 1972 van William Crane. Dit was het filmmuziekprogramma van de concertzender The Sound of Movies, samengesteld door Egbert Randewijk.

Dit is de Concertzenaar met ongehoorde scores. De tweede aflevering over Goliath and the Barbarians. En dat is een avonturenfilm van Carlo Campogalliani uit 1959... over een dorp dat door barbaren wordt overvallen... en er is maar één man die de tegenaanval inzet. En ze noemen hem Goliath. Het is een rol van de Amerikaanse acteur Steve Reeves. 14 dagen geleden hoorde u de score van de Italiaanse componist Carlo Innocenzi... Hij leefde van 1899 tot 1962. De score voor de originele Italiaanse versie, Il Terrore dei Barbari genaamd. Nu volgt een kleine herinnering aan die score, notabene met een alternatieve finale, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara.

U hoorde een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara, met gedeelte van de score van de Italiaanse componist Carlo Innocenzi voor de originele Italiaanse versie Il Terrore dei Barbari van Goliath and the Barbarians, de film van Carlo Campogalliani. Nu hoort u dus dat Goliath and the Barbarians met de complete score van Les Baxter, die hij speciaal componeerde voor de nagesynchroniseerde Amerikaanse versie. De London Symphony Orchestra staat onder leiding van Muir Mathieson.

Dat de muziek van Carlo Rusticelli internationaal bekend is geworden, is mede te danken aan de populariteit van de lounge muziek. En zo komen losse composities van hem in films en televisieseries terecht. Ter afsluiting laten we zijn thema The Little People horen. Dat is gebruikt in Curb Your Enthusiasm, een komische televisieserie van en met Larry David, die onafgebroken loopt vanaf 2000.

U luistert naar de concertzender vanuit het muziekmakersgebouw MuziekQ in Amsterdam. Ongehoorde scores, dat is het programma van dit uur. En daarin gaat het om de muziek bij de film Goliath and the Barbarians. En dat is een avonturenfilm van Carlo Campogalliani uit 1959. En die gaat over een dorp dat door barbaren wordt overvallen. En er is maar één man die de tegenaanval inzet. En ja, die noemen ze natuurlijk Goliath. Het is een rol van de Amerikaanse acteur Steve Reeves. De score voor die film is van de Italiaanse componist Carlo Innocenzi. Maar dat is de score van de originele Italiaanse versie. En die heeft weer een andere naam, Il Terrore dei Barbari. De muziek laten we nu horen, duurt ruim 47 minuten. En die muziek wordt uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara. Dus de muziek bij Goliath and the Barbarians.

En dat was de muziek van Carlo Campo Galliani bij de film van 1959, Goliath and the Barbarians. De muziek werd uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara. De volgende keer in Ongehoorde Scores, aflevering 2 over deze film, Goliath and the Barbarians, maar dan met de score van Les Baxter. En die heeft de muziek gemaakt voor de speciaal voor de nagesynchroniseerde Amerikaanse versie van de film. Want daarnet hoorde u de originele, dat wil zeggen de muziek voor de originele Italiaanse versie van die film. Nou, we laten nu alvast twee delen horen van die score van Les Baxter. En die worden uitgevoerd door de London Symphony Orchestra onder leiding van Muir Mathieson.

En dat was ook weer muziek voor de film Goliath and the Barbarians, maar dan speciaal gecomponeerd voor de nagesynchroniseerde Amerikaanse versie. En de componist van deze muziek was Les Baxter. En de volgende keer, ik zei het net al, de volgende keer van Ongehoorde Scores kunt u meer van deze muziek van Les Baxter horen. Dit was het programma Ongehoorde Scores. Techniek de laatste twee uur Evert de Kok, Willy van Houten en mijn naam is Nancy Stuvel. U luistert naar de Concertzender.

Vanuit muziekmakerscentrum Music Cue in Amsterdam is dit de concertzender met het komende uur ongehoorde scores. En vanavond kunt u hierin muziek horen die bedoeld was voor de film Kruistocht in Spijkerbroek van Ben Somboogaard uit 2006 naar het boek van Thea Beckman. De score voor Kruistocht in Spijkerbroek is grotendeels van Ozark Henry, een pseudoniem voor Piet Godard. In de film is de muziek van Ben Somboogaard's Crusade in Jeans grotendeels vervangen door en aangevuld met muziek van Jurre Haanstra, die niet op cd is uitgebracht. De muziek die u het komende uur gaat horen wordt uitgevoerd door het Metropoolorkest. En daarin heeft dit keer Piet Godard een hoofdrol. Hij zingt, hij bespeelt keyboards, piano, gitaar en ook mondfluit en blokfluit. Daarnaast speelt Didier de Ruiter piano, Stef Kateo gitaar, Dick Descamps bas, Erik de Bruyne en Dirk Jans bespelen de drums, Marina Topley-Bird en Sylvia Cheyenne zang en Audrey Relay cello.

U heeft geluisterd naar filmmuziek bij de film Wit Licht. Een film van Jean van der Velde uit 2009. U hoorde het London Metropolitan Orchestra en zang van Sari Oyogu. En het nummer Namwanaisu, gecomponeerd door Ronnie Zama, werd uitgevoerd door African Calabash. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

U luistert naar het programma van de Concertzender vanuit het muziekmakerscentrum MusicQ in Amsterdam. In het komend uur ongehoorde scores en die gaat over Phone Booth, een mystery thriller van Joel Schumacher uit 2002. De film gaat over een man, gespeeld door Colin Farrell, die in een telefooncel staat en door een sluipschutter vanuit de verte onder schot wordt gehouden. Luistert u naar Phone Booth door Nathan Larson en ook van hem. Hij bespeelt de instrumenten en verder hoort u Asa Hackenson viool, Juan Lee Roo Lee op Eru, The Flash Quartet en Kevin Marr drums met vocale Nina Persson.

Dat was Phone Booth van Nathan Larson. Hij speelde de instrumenten en daarnaast Asa Hutchinson viool, Juan Ru Lee Eru, de Flash Quartet, Kevin Bartrams en de vocalen waren van Nina Persson. En voor we naar de welgebruikte score van Phone Booth gaan, kunt u eerst luisteren naar gelijkluidende muziek van Nathan Larson voor de films Dirty Pretty Things en Boys Don't Cry. Je hoort wederom op instrumenten Nathan Larson met Asa Hutchinson viool, Juan Ru Lee Eru, de Flash Quartet en Kevin Marsh drums.

En na de muziek uit Boys Don't Cry, nu aandacht voor muziek uit Dirty Pretty Things van Nathan Larson. Nathan Larson bespeelt wederom de instrumenten en verder hoort hij Asa Hutchinson viool, gewoon Ru Lee Eru, de Flash Quartet en Kevin Marsh drums.

En dat was muziek van Nathan Larson voor de film Dirty Pretty Things uit 2002. Dan gaan we nu luisteren naar de uiteindelijke score voor de film Phone Booth uit 2002 van Harry Gregson Williams. Met Peter DiStefano en Michael Brook gitaren, Martin Tillman elektronische cello, de programmering Harry Gregson Williams, Tony Chu, Mel Wesson en Clay Dennen.

Maar ook voor Beau Brummel werd een andere score, gedeeltelijk dan wel, gebruikt. En Miklos Rosa verving het begin en het einde van Edensel's score. Het middengedeelte bleef echter staan. Het MGM's Studio Orchestra staat onder leiding van Miklos Rosa. Met Boccherini's Rondo, gearrangeerd door Miklos Rosa.

U luistert naar de Concertzender met het programma Ongehoorde Scores. Vanavond hierin de score van Miklós Rozsa voor de film Plymouth Adventure, een historische avonturenfilm van Clarence Brown uit 1952, naar de roman van Ernest Giebler over de historische reis die het beroemde schip de Mayflower maakte in ongeveer 1621 over de Atlantische Oceaan van het Zuid-Engelse Southampton naar het Amerikaanse Plymouth in Massachusetts. De Mayflower had 102 zogenaamde pilgrims aan boord en de reis duurde 66 dagen. In de film speelde de acteur Spencer Tracy de rol van kapitein Christopher Jones. Vandaag hoort u de oorspronkelijke versie van de muziek voor Plymouth Adventure. De volgende keer zenden we de uiteindelijke versie van de score uit.

Uit de oorspronkelijke versie van de score voor de film Plymouth Adventure hoorde u alternatieve versies van The Main Title, Greensleeves, Old Hundred en Plymouth Rock Confess Jehovah, uitgevoerd door het MGM Studio Orchestra onder leiding van de componist Miklos Rozsa zelf. We gaan verder met de niet gebruikte delen van deze score. Hier is opnieuw het MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Rozsa.

U hoorde ruim een half uur lang muziek die Miklós Rozsa componeerde voor de film Plymouth Adventure, maar die daarin uiteindelijk niet te horen was. We gaan nu verder met een aantal stukken waarvan andere versies in de film gebruikt zijn dan we nu laten horen. Achtereenvolgens getiteld New Carpenter, Dorothy's Gratitude-Thief en Lonely Man-Fork-Games-Sick Boy. Luister opnieuw naar het MGM Studio Orchestra onder leiding van componist Miklós Rozsa zelf.

Het MGM Studio Orchestra speelde filmmuziek van Miklos Rozsa voor de film Plymouth Adventure. Daarmee beëindigen we deze aflevering van Ongehoorde Scores, samengesteld door Kees Hoogenbirk. Vandaag hoorde u muziek gecomponeerd voor de film Plymouth Adventure in de oorspronkelijke versie. In een volgende aflevering zal de uiteindelijke versie van deze score te horen zijn. Techniek vanavond Peter Wening, mijn naam is Sylvester Hoogmoed. En tot het radiomuziek-essay van Marijke Ferguson begint nog een klein stukje van een stuk muziek van Miklos Rozsa, dat heel toepasselijk getiteld is Farewell.

Dit is de Concertzender met ongehoorde scores. Vanavond staat hierin, net als 2 weken geleden, de film Plymouth Adventure centraal. De muziek hiervoor werd gecomponeerd door Miklos Roja. Plymouth Adventure is een historische avonturenfilm van Clarence Brown uit 1952, naar de roman van Ernest Giebler. Over de historische reis van het beroemde schip de Mayflower over de Atlantische Oceaan in 1621. Van het Zuid-Engelse Southampton naar het Amerikaanse Plymouth in Massachusetts. Vandaag hoort u de uiteindelijke versie van de score. Maar eerst ter vergelijking nog een stukje uit de oorspronkelijke versie. Gecomponeerd door Miklos Roja. U hoort het MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Roja zelf.

Muziek gecomponeerd door Miklos Rozsa, bedoeld voor de film Plymouth Adventure, maar uiteindelijk niet in deze versie te horen in die film. De komende drie kwartier kunt u gaan luisteren naar de score voor Plymouth Adventure, zoals die uiteindelijk wel te horen was. Opnieuw uitgevoerd door het MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Rozsa zelf.

In ongehoorde scores hoorde u vanavond muziek van Miklos Rozsa voor de film Plymouth Adventure, uitgevoerd door het MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Rozsa zelf. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg. En er is nog wat tijd over, daarom laten wij tot het programma van Marijke Ferguson nog horen Royal Chambers, een compositie opnieuw van Miklos Rozsa, maar ditmaal voor de film Diana.

0: Dag dames en heren, dit is de Concertzender met ongehoorde scores. Vandaag aandacht voor Aladdin, dat is een tekenfilm van Ron Clements en John Musker, gemaakt in 1992. De film, het mogen bekend zijn, gaat over de held uit 1001 Nacht, bekend door zijn wonderlamp. De muziek voor de film is geschreven door de Amerikaanse componist Alan Menken, geboren in 1949 in New Rochelle in New York. Een film gemaakt op teksten van Howard Ashman en Tim Rice. Howard Ashman overleed halverwege het productieproces en Tim Rice schreef de rest van de teksten. U kunt luisteren naar ongebruikte liedjes van Menken en Ashman voor de tekenfilm Aladdin. Uitgevoerd door zanger Bruce Adler, Brad Kane, Robin Williams, Lisa Longa en Regina Bell. En verder een studioorkest onder leiding van David Friedman. Hier is muziek uit de film Aladdin, een tekenfilm van Ron Clement en John Musker uit 1992. Althans, de ongebruikte liedjes uit die film.
1: In the palace right here lived a wicked wazir, the advisor to Sultan Hamed. And this part-time magician, this amateur seer, wished his boss, the good Sultan, dead. He was charming and slick, but unspeakably sick, this despicable parasite. What a villain, boo hiss, for the proof.